Kwam je als een aftige aan, die hangen gewoon al mee. Dat werd zo voor die gebrande gewin. Zo, dan kwam het de bakjes, making your mind up.